Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws. We are

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
1: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Volgens justitie gebruikte hij het geld voor onder meer cryptovaluta, luxe auto's en andere privéuitgaven als dure horloges en kleding. De regisseur bood zijn excuses aan en verwees naar zijn psychische problemen. Hij moet zich in september melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws. We are a

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
5: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
6: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was het 1-1, de verlenging bracht geen beslissing en de strafschoppenserie werd gewonnen door Marokko. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

It's a now I'm alone. Now I can think for myself. About love.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws.
3: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Volgens analisten was Marokko het grootste deel van de wedstrijd in Monterrey de gevaarlijkste ploeg. Marokko moet het komende zaterdag opnemen tegen Canada. Nederland kan de koffers pakken. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bijzonderheden op dit moment. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. Een uur vertraging al, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout, maar ook door een ongeluk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad door een kapotte auto. 7 kilometer file tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord. De weg is vrij. A27 Breda richting Gorkum. De weg is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 7 kilometer file. A50 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Beleef de 70s.

0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
4: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
5: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
6: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits verloopt normaal voor de dinsdag. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging op de alternatieve routes. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 17 kilometer file door die werkzaamheden op de A27. De werkzaamheden op de A44 geven op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file. En de vertraging is zowat een uur. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En daarom op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 7 kilometer file en een half uur vertraging.
8: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
9: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
8: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
9: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
8: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
9: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
10: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
8: Ja, Breker, kom maar.
9: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
8: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
9: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
11: Koop je cb bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
12: We are officially the hottest AM station. 8, 9,
13: 1. Beleef de 70's. Go!

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits met de meeste files in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd weer op de alternatieve routes. De opvallende files op een rijtje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalenwest en Waardenburg, 12 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 in de Randstad op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 19 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Roelof Arendsveen. Door de werkzaamheden op de A44 is dat. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen, 8 kilometer file. Door een autobrand is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een 30 minuten. Dezelfde vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen Afrit Rijsbergen en Dordrecht. Door de werkzaamheden op de A27, 16 kilometer file.

0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
1: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
9: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste files staan in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de omrijroutes. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam nu 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Door die werkzaamheden een 3 kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenooyen 8 kilometer file. Na een autobrand wordt er geborgen. De rechterrijstrook is dicht op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Opvallend veel vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen in 10 kilometer file. A35 Enschede-Almelo. Door opruimwerkzaamheden bijna een half uur vertraging tussen Enschede en Hengelo-Zuid in 5 kilometer file.

0: leukste hits uit de jaren 80. KPC.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie een waterkanon ingezet om een groep supporters van Marokko van een doorgaande weg te krijgen die ze hadden geblokkeerd. Na de winst op Nederland in het WK-voetbal gingen honderden supporters van Marokko de straat op om feest te vieren. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's reden toeterend rond. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in Amsterdam en Utrecht werd op straat feest gevierd. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het onverminderd druk tussen Knoopend Ippenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging in 24 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda een half uur vertraging tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam een uur vertraging zowat tussen Hellegatsplein en Afrit Oud-Beijerland. Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven 3 kilometer file bij Afrit Zomeren en een kwartier vertraagd.
8: We are officially the hottest AM station.
9: 891 The Giant.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Jouw hit. Radio. Jouw station.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
4: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits lost vrij vlug op. De afsluiting van de A27 en de A44 veroorzaken nog steeds de meeste reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld 17 kilometer file tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. Dat zijn omrijders vanwege de A27. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein 6 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost-Oost en Ravenstein. Door een ongeluk is de weg dicht en het staat stil over 7 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en Knoopend Paalgraven 13 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem kan omrijden via Den Bosch over de A2. En de A15, er staat ook nog steeds een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat een openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is op veel plekken al opgelost. Wel staan er nog files, lange files door de afgesloten A27 en de A44. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 4 kilometer file bij afrit Geldermalsen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en Ravenstein 7 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. En omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A15. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen Knoopend Valburg en Paalgraven, daardoor 12 kilometer file. En op de A59 vanuit Den Bosch richting Os, tussen Os en Paalgraven, 5 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging.

Windy van The Association. Tweede plaat alweer gehad in deze nieuwe editie. Ons dagelijkse zouten uur met verderop onder meer Marianne Rosenberg en driemaal Madonna in onze retro top 3. Maar eerst nu Fleetwood Mac en Tusk.

Zoals beloofd, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. Dit is KBC Radio met meer dan 50 jaar popmuziek op AM 891 kHz en op AM 1008 kHz. En uiteraard via de stream te beluisteren. Ah, dit is leuk. Nederlandstalig werk, goede doel met Henk Westbroek. En zij zoeken de nooduitgang nog steeds.

0: Eind jaren 50, 60 en in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was er in de RAI in Amsterdam de steeds terugkerende tentoonstelling Virato. Een audio- en videobeurs met de nieuwste producten. Discjockey Ferry Maat heeft mooie herinneringen aan de Virato, zegt hij in het blad Recorder. De Tros had in 1982 een hoogwerker laten aanrukken, zodat hij hoog boven de hoofden van de bezoekers zijn show kon maken. In datzelfde jaar las ik daar vandaan, op Hilversum 3, het nieuws op de hele uren. Vanaf de Virato dus. Wel aardig. Mensen stonden voor de mobiele spreekcel te juichen en te joelen. Op zender was de uitzending nauwelijks te volgen.
1: De antenne staat krom van de herrie met Ferry.
2: Maait

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knoop het Klaverpolder en het Drechttunnel 6 kilometer door een te hoge vrachtwagen. Maar de weg is weer vrij. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat nog 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorinchem. En de N207 is dicht Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 door een ongeluk.

0: Blame It on the Boogie was dat van de Jacksons. Leuk dat je nog bij ons bent. De tweede speelhelft van het Zoute Uur alweer. Met nu...
1: KBC's Retro Top 3.

0: Ah, dat is leuk, hè? Drie keer Madonna achter elkaar hoorden we True Blue. Live to Hell en Into the Groove. Fantastische zangeres, Madonna dus. En voor mij klinkt het klokje van gehoorzaamheid. Ik laat je achter bij Falling in and Out of Love van Johnny Nash. Dat is uit de jaren 70.
1: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Alle mensen net geschilderd en dan moet je eens kijken. Vol strepen en zakkers.
3: Je verf zeker niet bij een vakman gehaald, hè?
2: Nee.
3: Niet in een supraluxe winkel?
2: Nee.
3: Jammer hoor. Bij een supraluxe verfvakman krijg je steengoede tips en je bent er een stuk voordeliger uit.
2: Zeg, hou even mijn kwast vast. Ik ben zo weer terug.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodríguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds september vorig jaar is zo'n driekwart van de baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knooppunt Gorkum door de werkzaamheden 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knooppunt Bouwgraaf en Knooppunt Bankhoef 8 kilometer file.
5: We are officially the hottest AM station.
6: 891.
7: Onderweg met Bob van Beten.

0: Ik vind niks, solo, dat is niet niks. Dat is zeker wel wat. Ze werd vorige maand, de maand is bijna voorbij, maar het was echt vorige maand, 26 mei, to be exactly, werd ze 78. Stevie Nicks, destijds natuurlijk ook van Fleetwood Mac. En leuk om die solo Stand Back weer eens even te horen. Onderweg op KBC, daar luister je naar op 891. Hey, leuk op de middengolf op AM. Of op 1008 op de AM middengolf kilohertz. Hè? AM dus altijd in kilohertz uitgedrukt. Ja, dat is wel even wat. Of via de stream, via de diverse apps die er zijn, de radio-apps. Of rechtstreeks via onze site kbcradio.nl. Zo. Of Hollands Palet, Den Haag Totaal of Barregaanderadio.nl, die ons weer doorgeven, doorstreamen. Zo, het is maar even dat je het weet. Onderweg, goeiemorgen voor de meesten onder ons. Gezellig dat je er bent. We gaan er weer een mooie dag hier van maken ten aanzien van dit programma. Om je werkdag te ondersteunen met 2 uur radio. Je eigen radioprogramma. Hey, Dennis is er weer bij. Denniske, even kijken. Lekker voor de volle uitzending, Denneke. Goed zo. Of is het een waarschuwing, Dennis? Nee, toch hoop ik. Onderweg bij Jawel Erftstad op dit moment. Naar in totaal 12 adresjes. Frankfurt, Bayreuth, München, Füssen, et cetera, et cetera. Fijne uitzending. Groetjes allemaal. Dennis, wat leuk om je weer een bericht van je binnen te krijgen, moet ik zeggen. Gezellig en dat geldt voor iedereen natuurlijk hoor. Wat je ook stuurt of als je niks stuurt, vind ik het ook leuk omdat je er bent.
1: Join us for a few hours of fun and fellowship.
0: Zoals José, Kees en Buck die gelijk even wat sturen. Evers is er ook weer bij. Evers! Goedemorgen. Johan AC, Johan Airconditioning is dat. John en Agnes die laten meteen al van zich horen. Het is weer koppiestijd in Highland City. De groetjes allemaal van ons. Nou, ik doe even met jullie mee. Joop Zijderlaans, Tolwijk is erbij. Ja, ik sta even in de wacht om te laden in Oboer voor Weert. Dus ik heb wel even tijd voor een bakje koffie. Ik blijf aan de gang. Trouwens, deze is nog voor Agnes van Agnes en John. Dan komt hij voor Joop. Voor jou komt hij er zo aan. Daar is hij al. Ik had al het idee. Nog meer berichten zometeen. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Met u lekker Ian Gam op de radio. Hold on, het 79.

0: Dus Antibes een plaat op de radio. Dus is het een radioplaat. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is wel waar natuurlijk. Ja, ik vind het echt een lekker nummer. Onderweg op KBC, wat een feest om hier te mogen zijn. Samen met jullie, samen radio te maken. En dit tjoentje, dat heb je misschien ook wel gehoord vannacht. Ik zat om 5 uur in de auto en jawel, langs de lijn. Ik heb het voetbal gevolgd via de radio van 5 tot 6. Ik was intussen in de studio in Utrecht bij Radio M Utrecht binnengekomen. En dan kon ik de verlenging nog een stukje volgen. En ja, natuurlijk ook het nemen van de strafschoppen. Net voor 6 uur was het een feit. Nederland ligt eruit. Het wereldkampioenschap voetbal Marokko gaat door. Gaat spelen tegen Canada. Ik denk dat dat nog wel goed gaat. Ik ben helemaal geen voetbalkenner, maar ik baseer mij op wat ik om me heen hoor aan geluiden. Dat dat wel goed gaat komen. Maar dan misschien ook wel uiteindelijk gaat Marokko tegen Frankrijk. Dat vinden ze wel leuk, denk ik. Ze spreken beide Frans, denk ik wel. Maar qua voetbalniveau, die Marokkanen doen het wel hartstikke goed natuurlijk, ja. Dus, laat ik zo zeggen, ze zijn heel fanatiek. Dus ja, als dat tegen Frankrijk gaat voetballen, ik ben al heel erg ver aan het vooruit. Ik zit al in de halve finale, misschien al wel in de finale. Zover is het natuurlijk nog niet. Maar goed, Nederland uitgeschakeld. Ja, ondanks dat wij nog sleten en Merry Christmas hebben laten horen gisteren. Dus ja, we hebben ons best gedaan. Het is niet gelukt. Maar volgende keer met de Europees kampioenschappen voetbal gaan we dat wel weer inzetten. Hoor. Onderweg op KBC, heb je een kater of niet? Ik niet hoor, zeker niet. We gaan er gewoon voor. Vincento, de buschauffeur uit Eindhoven, stuurt ook een duimpje. Voor mij een Bluetooth duimpje terug. Ja, en André is erbij gekomen. En Evers, zei ik al. En nog veel meer mensen inderdaad. Ja, Ruud van der Zee, Jeroen Schild laat weer van zich horen. Cowboy Phil in België. André is erbij gekomen. Nou, inderdaad, we zullen even kijken naar wat berichten. Zoals Gerrit, de Winnetou, Gerrit Bijlsma, zou uiteindelijk moeten geladen voor Zuid-Duitsland. Die gisteren weten. Maar goed, inmiddels moet je eerst Urk nog even aandoen. Dus nog aardig wat kilometers maken. Gerrit, geen idee waar je nu uithangt. Misschien kun je dat nog even laten weten. Vind ik wel even aardig. André, hoor je echt zometeen? Eerst even een vraagje van Jeroen van Roden. Nou ja, hoorde ik koffie? Dat klopt, Jeroen. Dat is mijn inzet. Jouw inzet is een lekkere stroopwafel, denk ik. Ook hartstikke lekker. Elwin Stegeman.
1: Stegeman. Daar houd ik van.
0: Zeker wel. Even een vraagje voor Corrie, onze kantinejuf, zegt Elwin. Ik heb zo'n verschrikkelijke trek. Heeft Corrie toevallig ook een halve haan? Half haantje. Oké. Ja, ze heeft thuis een haan zitten. Een hele haan is dat. Dat is een man van Corrie. Dat is wel een aardige pier ook. Peer, moet ik zeggen. Dan zou ik bijna pik zeggen. Maar ik bedoel haan. Kok. Ook gek. Nee, ik bedoel, zo'n aardige vent. Dat wil ik zeggen. Graag een kopje koffie. Nou, dat regel ik in ieder geval voor je dan met deze Elwin Stegeman. Daar hou ik van. Zeker wel. De halve haan, ik ga even bij haar informeren als ze straks binnen is. Want ze is er nog niet namelijk. Dus, vandaar. Nou, eens even kijken hoor. André? Nou ja, even naar André Dree.
2: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Ja?
2: Nou, gisteravond, zoals je zegt, op Herveen gestaan.
0: Oh, toch, ja.
2: Vanmorgen vertrokken richting Veghel. Daar heb ik gelost. Dan heb ik in de Moerdijk weer gelaaien voor Bornem.
0: Ja.
2: En als ik die daar liggen, heb ik ook een ijzermond weer volzetten voor de botlek van morgen vroeg. Dus ik hoop vanavond bij de Gouden Leeuw uit te komen. Maar we gaan het meemaken.
0: Nou, gezellig.
2: Ik kan er in ieder geval de hele uitzending bij zitten. Dus ik zou zeggen, maak er wat moois van. Waarschuwing. Iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe, André is dat natuurlijk, ja. En Jeroen dan, Jeroen Schild. Ja, die is er ook weer bij. Ik ga nu even lossen. Oké, dan horen we hier straks, Jeroen. Ik doe even een duimpje. Dan weet je in afval dat ik dit voorgedragen heb. Want je bent nu aan het lossen, denk ik, ja. Ruud Mammoet, Rood Cargo. MRC dus, is onderweg door Zwitserland naar Genève aan het rijden. Ja, ik dacht altijd Genève, het ligt ook wel heel erg op het randje van Zwitserland en Frankrijk natuurlijk. Als je op de luchthaven aankomt, dan kom je aan of in het Frans gedeelte of in het Zwitsers gedeelte. Afhankelijk van je vlucht die je hebt genomen en afhankelijk van waar de vliegtuigmaatschappij, waar die op vliegt natuurlijk. In dit geval ben ik aangekomen in het Zwitserse deel, weet ik nog, 2 keer toe. En dan moet je naar het Franse deel lopen. Heel raar, je moet eerst naar beneden, dan weer omhoog. Moet je weer door de douane heen om een huurauto te halen. Dat is heel, heel bijzonder. Goed, daar heb je allemaal geen reet mee te maken, zeg maar. Als je onderweg bent met een vrachtwagen, gelukkig maar. Door Zwitserland, onderweg naar Genève. Wat een prachtig meer daar. Dat was ook de bedoeling, liet je ons gisteren al weten. Hopelijk ga ik dan vanmiddag nog lossen. En door daar naar Blois. Om een hoogwerkertje te halen voor Nogara. Ik denk, ik heb wel heel veel vertrouwen in jou, Ruud, dat je dat toch gaat redden allemaal. Cowboy Phil in België. Bob, goedemorgen en onderwegjes. Ik ben gisteren niet meer in Walsoorden geraakt. De gelegenheid had sluitingsdag. Oh, dat is altijd lullig. En ook het alternatief, het Zennegat in Mechelen, was nog gesloten door het langer duren van de wegwerken door de nieuwe eigenaar. Okay. Of geen wegwerken, maar werken in het algemeen. En spijtig dat Duitsland en Nederland gestrand zijn door penalties. Ja, dat is ook een partij zuur. Dat is waar, ja, door penalties uitgeschakeld worden. Nederland is nooit zo goed in het nemen van penalties. Dat zeggen een paar miljoen Nederlanders, dus dan zal het wel zo zijn. Maar het feit is wel dat de spanning om te snijden is. Als je die bal toch mist, dan word je door je collega's door heel Nederland afgestraft, volgens mij. Dan schiet je op de paal, zoals vandaag ook gebeurde. Trouwens ook door Marokko. Die hadden iets meer voordeel. Die wonnen uiteindelijk dus inderdaad, ja. Duitsland ligt eruit, mensen. We kunnen niet meer tegen Duitsland voetballen. Nou, ook maar goed, denk ik dan. En de Duitsers niet tegen Nederland. Beide, helaas, dat dan weer wel. Geen supermarkt meer waar je oranje vlaggetjes tegenkomt. Ik kwam nog een vuvuzela tegen trouwens met de verhuizing. Dat is van lang geleden trouwens. Ja. Goed, terug naar het verhaal van Cowboy Phil. 5 uur vanmorgen werd ik wakker en ik heb het laatste uurtje gevolgd. Fijne uitzending. Iedereen veilige kilometers toegewenst en tot morgen. Het laatste uurtje van de ochtend, denk ik dan. Niet helemaal meer duidelijk. Er lopen wat dingen door elkaar, denk ik. Even kijken. Jeroen, koffie? Heb je gekregen? Ja, voor iedereen die koffie wil, dat kan gewoon via mij. De buschauffeur uit Eindhoven, Vincent Todus, die is erbij gekomen. Jos de Zilke, morgen Bob. Die zegt morgen Jos. Hannes van Tontrans heeft zich ook gemeld. Bob, onderweg is, we zijn er weer bij. Vanmorgen pilon gelost en ook weer geladen. En ik ben weer onderweg naar Bladel. Ik rij nu bij Martelange. Dobbelop in het kwadraat, wat dacht je van Roxette misschien vandaag? Nou, daar zal ik ook wel aan te denken. Vanwege het feit dat hij al een tijdje stond. En wie weet koppen we hem vandaag in. Wij wel, dan scoren wij vandaag. Maar nu eerst Bluff op de radio en Mannenharten. Als ik zwijg, met Nielson. Wil ik zoveel zeggen.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
1: In Living in Zwitserland.
0: Deze week vertraging oplopen door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Noord zijn van dinsdag tot vrijdag in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. In Duitsland is de A2 richting Berlijn dicht door schade aan het asfalt bij Magdeburg. En een stuk verderop tussen Thesen en Zisar. Het is niet bekend hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Vrijdagavond gaan meerdere snelwegen dicht door werkzaamheden. De A1 richting Bremen gaat dicht bij Hamburg. De A2 Dortmund richting Hannover wordt afgesloten tussen knooppunt Kampen en Ham. Beide wegen zijn maandagochtend vroeg weer open. In de Franse Alpen is de Mont Blanc-tunnel deze week dicht door werkzaamheden. De afsluitingen zijn telkens van 10 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend. Dit duurt nog tot vrijdagmorgen. En tot slot moet in Italië het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22, Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer daarom gedoseerd doorgelaten.
2: KBC Radio.
3: Goedemorgen, Bob van Beek.

0: Zo is het maar net. Bruno Mars, I just might. Ja, lekker veel posten vandaag. Nou, Gerrit de Winnertoe geeft even duidelijkheid. Hij is onderweg vanuit Urk weer gereden, waar hij gisteren de zaak heeft afgehandeld. En uiteindelijk met de dode zwemmers is hij onderweg. Tenminste, ga ik vanuit Winnertoe, dat je inderdaad met de dode zwemmers onderweg bent. Het een plaatje is een mooi stukje asfalt. Ik zie volgens mij beton. Duitsland inderdaad. Ja, dat kun je duidelijk zien aan die wegen. Het is toch een beetje anders dan in Nederland. Nou ja, de kenner weet dat natuurlijk. Ik vind het altijd wel fijn rijden, moet je zeggen. Nou, jij komt er heel veel. Nu op de A7 in de richting van het Duitse Ulm. Goeie reis voor jou, Gerrit. De Winnertoe dus, onderweg voor Brouwer vanuit Urk. Chrisje van Vendrig is er ook bij trouwens, mensen. Morgen, Bob. Hier ook weer aan de radio gekluisterd. Vorig heb ik gelost in Leverkusen. Auch Deutschland, ja, stimmt. Zo op de zaak ga ik afkoppelen en dan een oplegger op een festival ophalen. Vanmiddag is dat, die er als waterbuffer stond. Oh, ja. Daar heb ik helemaal nooit bij nagedacht bij al die festivals die er zijn. Zoals bijvoorbeeld de afgelopen weekend. Zaterdag stopte het Concert at Sea in Zeeland. En ik denk, nou, dat zijn allemaal flesjes water die uitgedeeld worden. Of gewoon via de brandwatertappunten of zo, dacht ik, via van de brandweer. Maar dat mag natuurlijk ook helemaal niet. Maar waterbuffer, ja, gewoon een tank neerzetten, heel slim. Maar ja, die staat er nog. Ik denk dat die leeg is. Lege dronken is. Oké, leuk om te zien. Fotootjes getuigen van het feit dat die wagen daar leeg staat, denk ik dan. Of hij is verzakt of hij heeft een klapper op de middenas, zo te zien. Goed, dan nog even twee keer pendelen naar Venlo. En vanmiddag gaat dat gebeuren, dus het dagje op die manier weer mooi vol. Fijn weer vanavond thuis, zegt Chrisje van Vendrig. Dus helemaal goed. En werk ze allemaal. Nou, jij natuurlijk ook. Hans is er ook bij. De Viking, die meldt zich. Even kijken, een fotootje. Dat is moeilijk te zien bijna. Met een beetje mager fotootje. Een beetje wazig is dat. Een duimpje van mij terug. De Viking stuurt meestal wel eventjes door waar die actief is geweest. Ondersteunen door het verhaaltje. Kun jij ook doen, hè, als je tijd hebt natuurlijk, ja. Messenger Bob van Beter of bob@kbcradio.nl. Ik zei al dat Kees een bericht had gestuurd. De drie musketiers zijn aanwezig. José, Kees en hun fijne trouwe viervoeter Buck. Hopelijk geen last meer van grasaartjes. Nee, dat is heel naar. Heel gevaarlijk ook voor een hond. Sowieso als ze lopen al, dat ze erin trappen, in de poten komt te zitten. Daar is heel veel last van. Hebben we ook wel eens gehad met de honden. Goed, lekker onderweg met het hondenbeest met drie musketiers. Hannes van Tontrans, ja, die had het over Roxette voor Bob Dubbelop. Ik had overigens ook nog wat anders liggen, Hannes. Dus het is nog niet 100% zeker. Laten we zeggen 99% dat we Roxette vandaag gaan draaien. In de spotlight met een twee of een drietal nummers voor 12 uur. Marcel Duitser, ach ja, er is auch wieder dabei. En hoe klinkt Marcel nou? Gisteren klonk hij zo.
1: Een goeiemiddag, Bob.
0: Nou, dat was gisteren een goeiemiddag dus en na 12 uur. En nu zit hij er lekker al voor 12 uur bij. Edwin T. is er ook. Mooi, mooi. Edwin Tempelman van de Blauwe Knuppels. Even de groeten aan die halve maan. Aan de halve haan staat hier. Elwin Stegeman van de Blauwe Knuppels. Ja, van de Blauwe Knuppels. Hij is weg bij Muller uit Holte. Ja, ja. En koffie als het mag. Dat mag. Wat wil je nog meer erbij? Out in the Field van Gary Moore en Phil Lynott. Speciaal voor Ronald Koeman. Oh, Out in the Field. Out van het veld. Poeh, wat slecht. Hoe kun je nou 5-4-1 voetballen? Edwin heeft er verstand van. Dat mag duidelijk zijn. Onderweg nog veel meer muziek na 11:30. We hebben om 11:30 het nieuws en ANWB verkeersinformatie zo meteen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
5: Turks fluit is mooiste fluit.
6: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit.
6: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
8: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
7: Oh, dat is mooi.
6: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
3: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier.

0: Zo, dan was hij dan toch, deze Jerry Moore en Phil Lynott en Out in the Fields uit 1985. Pittigheid kent geen tijd. Ik denk dat veel mensen daar blij mee zijn met zo'n lekker nummertje. Om wakker bij te blijven, omdat je natuurlijk het voetbal hebt gekeken, toch? Ja. Lekker nummertje op verzoek van Edwin T. van Pampiltrum, precies. Ja, geweldig nummer. En blijft het toch ook, zeker wel. Sowieso niet veel in het. Met Old Town bijvoorbeeld. Hij heeft een geweldige zanger natuurlijk. En hij zat in zo'n bekend groepje. Ja. Oh, die foto is van vorige week. Echt waar? Oh ja, ik zie het inderdaad, Chrisje van Wenderen. Ik denk dat het een waterwagen. Nou ja, je had het er wel over. Ik kan me voorstellen dat het wel zo'n silo-achtig ding is. Gevuld met water op zo'n festival. Die dan nu leeg is. Ja, je had een klappertje. Dat is ook zo. Nu weet ik het weer, ja. Het korte termijn geheugen werkt dan toch wel een klein beetje nog, ja. Peter is erbij. Peter in het klooster. Morgen, Bob. Ik ben er de hele uitzending bij. Oh, opletten mensen. Je een beetje gedragen. Peter luistert. Net agrikisten geladen voor Mark Nessen. Nou, dan kun je bijna thuis koffie drinken, denk ik dan. Klein stukje door de polder en je bent er. Ik kan even 2 uur dom vuur uitkieken. Ja, zo is het maar. Als je de gordijnen maar niet dicht doet, dan is het allemaal prima. Peter Altena, goede reis naar Mark Nessen. Marke Nessen, zeggen veel mensen ook. Hè? Het is Mark Nessen in Flevoland, vlakbij Emmeloord. Onder de rook van Emmeloord. Oké, tussen Sint-Jansklooster en Emmeloord in. Maar dichterbij Emmeloord. Daar ligt Mark Nessen. Ga ik nou een chauffeur lopen uitleggen waar Mark Nessen ligt? Ik ben ook gek ook eigenlijk. Hè? Chippy, Martin, onderweg voor Zeeman. Waar ga jij naartoe?
1: Hey, goedemorgen, Bobby. Onderwegjes. Ja, daar is hij weer. Martinus.
0: Martinus, vertel.
1: Ik zit vandaag thuis.
0: Thuis?
1: Dat is al gezegd. Dus ik denk tot 1:30 zo. Oh. Dan moet het allemaal gewoon weer een beetje klaar wezen voor vandaag.
0: Ja.
1: Dan moet het trillen geladen zijn.
0: Ja.
1: Dan gaan we richting... Danny gaat mee. Richting
0: Danny Duitsland. Van de Wit, ja. Dat is waar, ja.
1: Ja, dus ja. Er is niet veel bijzonders gebeurd, Bob.
0: Gelukkig maar.
1: Ik zit nog steeds te wachten.
0: Ja.
1: Als je van mij nog straks een bakkie hebt en een tosti.
0: Nou, ik zou eens denken.
1: Doe maar 2 tosties, want Noah die komt ook zo, of die zit even boven. Dus komt zo even een tosti.
0: Oh, gezellig, ja.
1: Dus doe maar 2'tjes alsjeblieft, dankjewel.
0: Zeker.
1: Nou, dat was het, Bob. Ja. Ik blijf even verder luisteren naar jou en we gaan het wel meemaken vandaag.
0: Jazeker, ja.
1: Oké, tot later.
0: Later, Martinus. En groetjes aan Noah zo meteen. En dit is de eerste koffie, die doe ik dan voor jou. Doe ik zo meteen wel niet voor Noah. Moet je even een seintje geven als ze weer beneden komt. Want Noah is de dochter van Kelly. En van Martine. Hè? Dat is hun gezamenlijk kindje natuurlijk. Nou, kindje. Zo'n flinke meid al geworden intussen. Noah. Jazeker. Ik ken hem wel als een heel klein meisje. Heel klein meisje. Maar inmiddels is het een behoorlijk mens-exemplaar geworden, zeg maar. Onderweg op KBC. En groetjes aan Danny van de Wit, want die gaat gezellig mee. Ja, Danny ook een gezellige peer. Die hebben we niet zo recentelijk, best wel recentelijk nog gezien. Danny altijd gezellig natuurlijk ook. Dus dat wordt gezellig. Weet je wat nog gezellig is? Als Jeroen van Rode koekjes uitdeelt. De koekjesman, en dat doet hij vandaag. In ruil voor een kop koffie krijg ik een rol met... Ja, wat zijn dit voor koeken eigenlijk? Ziet er wel lekker uit. Nou, ik zal het zo even proberen. Als je ook een bakje wilt, dan hoor ik dat heel graag. Over horen gesproken, Reinhard en Martina zien het ook weer daarbij. Ja, zijn ze al in Spanje aangekomen? Zijn ze in Bordeaux aangekomen? Ik ben heel benieuwd eigenlijk. Martina, goedemorgen.
2: Hola, señor Bobby.
0: Oh.
2: ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, gracias.
2: Bij onderweg. We zijn onderweg via Pamplona.
0: Oh, wacht even. Reinhard en Martina zijn met de wagen natuurlijk aan het rijden. Ik dacht, jullie hebben al Bordeaux bereikt, maar jullie zitten natuurlijk in Spanje intussen. Dat is duidelijk. Onderweg uiteindelijk wel naar Bordeaux trouwens, ja. Martina. Nou, ga verder alsjeblieft.
2: Naar San Sebastian.
0: Oh, ja.
2: En dan terug naar Bordeaux voor een weekje.
0: Zie je wel.
2: En het weer hier in Spanje is heel fijn, heel mooi. Met zon en 26 graden op dit moment.
0: Oeh, lekker.
2: En het is lekker rijden. Niet veel verkeer. En ja, alles is goed.
0: Goed.
2: En lieve grüße aan alle vrienden. Aan jullie, Bobby, in de studio. En een veilige rit. Alle onderwegjes. En een muchos besos.
0: Oh, lekker.
2: Tot morgen.
0: Heerlijk, ik hou ervan. Muchos besos. Besos, dat zijn kusjes, hè? Ja, van Martina, niet van Reinhard. Nou, Reinhard geven we gewoon een box. Huppakee. Mannen onder elkaar natuurlijk, daar. Goeie reis, gezelligheid in de auto. In PKW. En goede reis voor jullie. En dan horen we je volgende keer weer. Martina und Reinhard op KBC Radio. En dus toeteren bij Erfstad heeft geen zin. Ja, voor de nachtbaren is het leuk. Maar Reinhard en Martina zitten dus nu in Spanje en gaan uiteindelijk weer naar Bordeaux.

De Stones uit 1997. Anybody seen my baby? Jacco is erbij gekomen. Jacco van het Kruis staat nu in Moerdijk om een vrachtje ferrochroom cassettebandjes te laden voor Dordrecht. Dan weet je dat alvast. Waar hij uithangt en wat de bedoeling is. Zometeen Bob dubbel op. 3 keer Roxette op de radio. Dat is niet verkeerd. Maar eerst deze even voor de onderweg zijnde Reinhard en Martina. De Stranglers. How many times

0: ABC Radio. Meer dan 50 jaar popmuziek.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van. Treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen tussen Nederland, Brussel en Parijs worden via Utrecht omgeleid en volgens Eurostar levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door een kapotte vrachtwagen een file van 6 kilometer tussen Westervoort en Knoopend Ouddijk. De vertraging is 10 minuten. En 10 minuten is ook de vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 5 kilometer file.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Onderweg met Bob van Beten.

0: En lekker zo zonnig als wat. Zo zonnig als wat, als wat. Oké. Leuke woordspeling hoor. Goedemorgen, middag voor de meesten. Ja, de Canadezen niet hoor. Is er al een Canadees die zich gemeld heeft? Een Canadees die met zijn vrouw met vakantie is? Kan ook natuurlijk. Hè. Kan allemaal. Ik ben benieuwd. Nee, nog niet. Ik zit heel gauw te checken. Nou. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Zo. Achter ons latend het eerste uur met Roxette, 3 keer achter elkaar. En zeg nou eerlijk, Bob. Roxette heeft alleen maar goede nummers. Overigens, de voorzetjes die jij gaf heb ik alle twee niet in kunnen koppen. Sorry. Sleeping in My Car, geweldig nummer. Spending My Time, ook heel erg goed. Maar ja, inderdaad, ze hebben allemaal lekkere nummers. Dus ja, nou, wat zal ik ervan zeggen? Andere keer deze nummers, ook goed. Oh, Elwin Steegman zegt, wil je Peter even bedanken voor de koffie met een stroopwafel? Ja, heeft Peter de koffie gezegd? Ik heb de koffie geregeld hoor, hé. En die stroopwafel was van Jeroen. Tja, Jeroen van Rode, de koekjesman. Zo, eens even kijken hoor, Edwin Tempelman, wat nu? Even gauw gemaakt. Oh, voor Marokko, FIFA Marokko. Gisteren hoorde ik nog andere geluiden. Het is radioproof, staat erbij. Oké, dan gaan we er even een klein stukje van laten horen. En over horen gesproken, hij is er weer bij. Hij was even aan het lossen. Jeroen Schild meldt zich ook. Jeroen.
1: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ik ben er weer.
0: Mag ik dan zeggen dat het nu middag is intussen? Ja, toch, hè?
1: Ik was het eerste uurtje even druk, hè?
0: Ja.
1: Ja, vraag je stroom los in Friens.
0: Friesland.
1: Ja, ik ben nu onderweg naar Friesgepalen.
0: Friesgepalen, ja.
1: Wederom een vraagje, ik heb mest voor Wolmeersleben. Ja, ik heb er nog 4 rijuurtjes over, hè, voor de hele dag. Dus er staat mooi tijd aan de kant vanavond.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat is wel goed, ja. Je zegt het voordeel van dat je met mest rijdt. Je hoeft niet te toeteren als je aankomt op het terrein. Ze ruiken je vanzelf wel. Sorry. Jeroen, ga verder.
1: Even zien waar we uitkomen.
0: Ja, precies.
1: Nou, gisteravond lekker rustig gestaan en het ging allemaal prima. Ja, nou ja, daar zullen we het maar niet meer over hebben, hè, wat er was. Nee, dat is wel gezegd. En over 2 jaar nieuwe kans, nieuwe prijzen.
0: Ja, dus, Europees, ja. Tuurlijk.
1: De oranje rotzooi kan weer mooi in de kaas.
0: Had je veel.
1: Maak er een mooie middag van met z'n allen. Goeie reis allemaal en tot morgen wellicht. Ciao.
0: Ja? Ciao, Jeroen, ja. Dit hoeft dus niet meer. Ik berg mijn toeter ook weer op, hè. Nergens meer voor nodig. Jammer eigenlijk wel, hè. Ja. Bart Meirelts, BB. Oh, wat een verhaal. Goedemorgen, Bob en alle onderweggertjes en luistervinkjes. Zo, daar sta je dan weer met al je diploma's op zak. Ho, ho, ho. Heb je een lostijd van 10 uur, staat er een andere auto op jouw losplaats. Ach, ja, wat doe je eraan? Nou, niks. Koffie met melk graag als het kan. Bob, wat denk jij dan? En ja, er zijn ergere dingen in het leven. Het zien van de nederlaag van je clubje. Lol, staat erbij. Nee hoor, ik heb er niks mee, dus het maakt mij niks uit, zegt hij. Verder allemaal een fijne werkdag en tot morgen. Nou, zeker tot morgen. Ja, ik vind het wel jammer dat het oranje gevoel... Ik bedoel, het gevoel is er misschien nog wel een beetje na-appen. Maar ik denk dan ook van mezelf, al die leuke vlaggetjes die zo'n beetje bij de straten wapperen en zo, die gaan allemaal weg. Hopen dat we een mooie zomer krijgen. Ik bedoel, niet te heet, maar gewoon even lekker, toch? Nou,

Soms denk ik, we zitten in een klein wereldje. Ik begrijp hem nu dat Elwin dankte Peter voor de koffie. Ik denk, ja, dat heeft hij toch van mij gehad. Maar nee. Peter zegt, dat doet onze planner even. Elwin Steegman kwam bij Sauman bladen en daar kreeg hij koffie. Nee, nu is het duidelijk geworden intussen. Ja. Zo, trouwens nog even een felicitatie overbrengen. 29 jaar in dienst bij Team Leverink. Dat is René Schippers zijn berichtje. Van Anton en van mij, van René Schippers en van Anton. Van harte gefeliciteerd aan het adres van Peter Groteboer. Hey, 29 jaar in dienst. Nou, dat is het 30ste in dienstjaar dat je nu ingegaan bent, zeg maar. Bij Leverink Oud-Riesen. Gefeliciteerd. Ja, dat vind ik toch ook wel een felicitatie van mij waard, dus bij deze. De MRC Mossel gaat zich melden zometeen met een berichtje. Oh, en Reinhard, dankeschön, een grootes dankeschön. Natuurlijk voor het laten horen van Always the Sun van de Stranglers. Ach, dat was nog voor 12 uur. Fijne feriën, goede vakantie. Dirk is erbij, die staat nog even te wachten volgens mij. En Mario van MRC heeft zich ook gemeld. Kijk eens aan. Messenger Bob van Weten, bob@kwcradio.nl. Zometeen het weeroverzicht voor Europa. Dit is wel heel erg jazzy eigenlijk toch. Hè? Vind ik wel lekker eerlijk gezegd. Ik heb een verkeersmededeling en dat is voor iedereen die door België heen gaat komen. Morgen laat Cowboy Phil weten via de Parmentier dat de Kraaibekstunnel afgesloten wordt in de richting van Brussel. En dat gebeurt dan morgenavond 9 uur tot donderdagochtend 6 uur. En weet je dat de Kraaibekstunnel is dus dicht vanaf morgenavond, woensdagavond 9 uur, dus 2100 uur tot de volgende ochtend op donderdag de 6 uur tijd. En let op, ook door de werk aan de Oosterweelverbinding is de afrit van Merksem richting Nederland afgesloten. En de oprit richting Gent aan de Groenendaallaan is de Groenendaallaan is afgesloten tot en met 26 augustus. Jongens, er zitten nog heel wat vakantieweken tussen. Goed om van vast te weten. Philip, dankjewel. De Frigo Amigo is ook weer daarbij. Of moet ik het op een Italiaanse manier doen? Ik denk het wel. Claudio. Hoor je zo meteen onderweg bij KWC. Oh, nu we toch met de mededelingen bezig zijn. Ik ga zo het weeroverzicht voor Europa voordragen. Maar gisteren was het een mooie, vond ik, aaneenschakeling in de muzikale ketting. We begonnen met Islands in the Stream van Kenny Rogers. Daarachteraan nummer van Teaspoon. Was ook leuk. En No Particular Place to Go van Chuck Berry. En even vergeten wat ik nou ook weer draaide van Teaspoon. Dat weet Hannes wel, want die gaf die voorzet. Dus in elk geval, No Particular Place to Go. Part of the way. No Particular Place to Go van Chuck Berry. Een andere Chuck of een Berry. Of Berry Hay mag er ook, maar dan schrijf je dan als Barry. Maar het klinkt weer als Berry. Strawberry. Mag ook Strawberry Fields van de Beatles. Kortom, een andere Chuck mag ook. Of een woordje uit de titel, hè. No Particular Place to Go. En je mag het ook weer vertalen. Nou. Zo makkelijk is dat om door te schakelen. Heb je de tijd? Rij je automatisch, kan het helemaal goed. Rij je met een schakelbak ook natuurlijk, ja. Goed, meer post zometeen onderweg op KBC. We gaan eerst even een weeroverzichtje doen voor Europa. We duiken er eens even in. Het is gelukkig weer wat koeler geworden, hè? België heeft vanmiddag wel veel wolken en vanaf zee komt er wel steeds meer ruimte voor zon. Met toch een temperatuur in het binnenland van 25 tot 28 graden Celsius. Dat is toch wel erg aan de warme kant dan. Langs de oostgrens kan wel een enkele onweersbui ontstaan en voor de rest is een lokaal buitje wel niet uit te sluiten. Maar ook veruit de meeste plekken in België blijft het vanmiddag droog. Bij een westenwind die zwak tot hooguit matig van kracht is. Ook vanavond een droog weerbeeld. Morgen rustig zomerweer, zo'n 22 graden in het westen. En in het midden van België 23, 4 of misschien toch nog die zomerse 25 graden. Donderdag wat meer wolken, 22 tot 25 graden en zo nu en dan breekt een spatje regen los uit het wolkendek. En daarna eigenlijk weinig verandering, maar geleidelijk aan wordt het toch weer een beetje warmer. Met temperaturen die de zomerse 25 voorbij gaan richting de 28. Ja, dan ga je toch weer richting tropische waarden denken. Goed, Italië heeft in grote delen een snikheet voorkomen op dit moment. Rome, Milaan, 35, 6, 37 graden zelfs kan het worden. De zon die is er volop bij. Overigens wel in de namiddag ontstaan wat stapelwolken. Die kunnen uitgroeien tot een regen- en onweersbui. Met name in de berggebieden is de kans op buien best wel groot. Maar morgen en verder, halverwege de week, gaat de temperatuur een paar graden naar beneden. Rome pakt er maar uit bij 1,32 graden. Wat zullen ze daar blij zijn.
In Spanje is het trouwens nu ook nog steeds erg heet. Beter dan het was misschien, maar 35 tot zelfs dergelijke 38 graden in Madrid, in het midden bijvoorbeeld. Aan de Costa's rond de 30 graden Celsius. En ja, als je verkoeling kunt zoeken, Asturië, daar is het 20 tot maximaal 23 graden. Overigens is dit een pas op de plaats die je gaat maken. Ga je richting Sevilla, dan ga je toch weer richting de plus 30, 40 graden bedoel ik dan. En dan kom je zelfs op 43 graden uit wat de verwachting is. Oké, Canarische weilanden is het stabielste op dit moment met altijd nog zo'n 26 graden. En dat is zo'n beetje de temperatuur ook. Goed voor de tijd van het jaar en overeenkomstig. De uitzonderlijke hit uit Frankrijk is voorbij. Parijs pakt elke dag zo rond de 27, 28 graden bij. Lokaal kan een regen- of onweersbuitje voorkomen. Maar op de meeste plekken in Frankrijk is het toch wel droog. Regen is met name mogelijk in het zuidoosten van Frankrijk. Groot-Brittannië in het zuiden en zuidoosten van Engeland. Vrij aardig zomerweer met een afwisseling van zon, wolken en zomerse temperaturen. Londen bijvoorbeeld 25 graden. En langs de westkust van Engeland, maar ook in Schotland, is het een stuk wisselvalliger. Daar sowieso kans op buien en droge momenten die elkaar afwisselen met een beetje zon erbij. Schotland, Edinburgh 18, 19, misschien nog net 20 graden. En Liverpool heeft ook zo'n 20 graden maximaal op de thermometer straks. Voor Duitsland geldt na een uitzonderlijk heet weekend, ik had het er gisteren over, is het nu echt wel weer een stukje koeler geworden. Een afwisseling van zon, wolken en buien, 25 tot 29 graden Celsius. En nog even naar Zwitserland en Oostenrijk eerst. Grote delen van Oostenrijk in het laagland met zo'n temperaturen die hoog zijn tegen de 35, 36 graden. Wenen had gisteren 38 en het zou eventueel nog 39 graden een piekje geweest zijn ergens. In de dalen wordt het ook weer tropisch warm vandaag met tegen de 30 graden. Maar de onweersbuien die zijn er. En voor Zwitserland geldt ook die hoge temperaturen. Die zijn een klein beetje voorbij. Steden als Zürich en Genève pakten uit met 30, 32 graden. En halverwege deze week, en daar zitten we morgen erop, wordt het allemaal een stukje koeler met 25 tot 28 graden Celsius. Nou, heb ik me mooi over doorheen gekletst, of niet dan? Met meer post zometeen hoor. Stuur maar als je tijd hebt. Messenger Bob van Beter en Bob @kbcradio.nl. Zometeen nog even kijken of het voetballiedje van de... geloof ik wel dat die bal voetbalproof is. Balproof is. Ik check het nog even. Post is onderweg.

0: keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

We trokken naar Keks. Uit 1990 komt dit nummer. Ik was eigenlijk even benieuwd of het in de jaren 80 of jaren 90 was. Nou, dat checkte ik even. Vond ik wel even goed. Van mezelf eigenlijk. Dat ik het niet wist, zeg maar, ook een keer. Ja. Onderweg op KBC, Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. En nog veel door te nemen met elkaar. Eens even kijken wat de Frico Amigo te melden heeft. Luc Segers, de MRC-mossel, komt er ook even bij. Ja, veel mensen. Klaas, de Frico, schakelt ook weer even in. Ik ben onderweg naar Ljubljana. Zo, dat is even geleden dat ik daarover gehoord heb. Ja, zeker. Ben onderweg naar Ljubljana. De thermometer geeft nu alweer 32 graden aan. Ik ben nu bij Maribor. Gelukkig ga ik straks in de laat-los-omgeving de temperatuur reguleren. Gelijk heb je. Goed dat je met het koelte onderweg bent, zeg maar. De Frico Amigo. Zelfs heel erg koud. Nou, die heeft het nooit te warm, die Frico Amigo. Dat kan niet missen. Even kijken hoor. Dirk. Oh, wacht op de papieren in Salzbergen. En dan ga ik los in Heer Hugo Waard. Mooie plaats om te wonen trouwens, vind ik. Ja, de plaats ken ik zelf niet, maar de naam vind ik mooi. Heer Hugo Waard. Heer Hugo Waard. Ja. In Noord-Holland. Mag ik zeggen West-Friesland? Ik doe het gewoon. Ja. Lambiek, dankjewel. Reinhard had ik gezegd. Die is hartstikke blij met het horen met Always the Sun van de Stranglers. Ook samen met Martina natuurlijk in PKW in personenwagen, krachtwagen. Personenkrachtwagen. Gewoon personenwagen natuurlijk. Even kijken wie ik nou gemist had. Nou, niemand volgens mij. Ja, Peter Groteboer natuurlijk gefeliciteerd. Zit 29 jaar bij de zaak. Johan blijft in de familie Groteboer. Ook van Levering Coutrice. Die doet een duimpje. Doe ik een duimpje terug voor jou. Oh ja, de MRC-mossel met foto's erbij. Goedemiddag, Bob. We zijn er even niet bij. En dat heeft niks met voetbal te maken, maar wij zijn, Bas van Wenen en ik, Luc, de MRC-mossel, een paar schoenen aan het laden. Je weet wel, schoenen van een kraan, 40 ton per stuk, hè, voor de duidelijkheid. En daar rijden we dan vannacht mee richting Vando en uiteindelijk naar Velsen met een S. Even naar de schoenen kijken. Zo, dat is een maatschoen, zeg, niet te geloven. Dat is maatje 40.000, zeg maar. Gigantisch. Ja goed, daar zijn jullie ook op gebouwd met die trekkers van Roadcargo. Met een erboven. Mammoet, Roadcargo. Goed om te zien, leuk die fotootjes. Vind ik altijd fijn om mee te krijgen. Onderweg op KBC Radio. Ja, die muzikale ketting, mensen. Wie gaat mij helpen? Wie helpt mij uit de droom, uit de brand, zeg maar ook. Aansluiten op No Particular Place to Go van Chuck Berry. Dat wil ik toch eigenlijk wel eens even weten zometeen. Wat voor ideeën je hebt. Even kijken in de cabine bij Jos. Wat ben je aan het doen? Haha, tostietje aan het maken. Hoe lekker is dat? Je kunt het gewoon via de kantinejuf en dus uiteindelijk via mij van de kantinejuf krijgen. Maar ja, als je het zelf al toch sowieso een ijzertje hebt, zo'n wafelijzertje, dat is best wel goed. In de cabine. Zo. Nou, dat gaat de goede kant op. Lekker ook trouwens. Ik weet zeker, als ik elke dag in de kantine zou staan naast de kantinejuf, dat ik echt de ene naar de andere tosti opeet. Een tosti is zoveel lekkerder dan een boterham met kaas en ham. Ja, ik vind een boterham met kaas. Ik eet eigenlijk altijd wel brood met kaas in de auto. Als ik van Utrecht weer terug ga naar de studio, dan denk ik, ik eet even een broodje. Ik eet eigenlijk nooit 's morgens. Hoewel vanmorgen ook. Ik had witte bolletjes gehaald. Ja, die eten zo makkelijk weg. En die vullen ook zo lekker niet, zeg maar. Dus ik had vanmorgen al een bolletje op met kaas. Dan koop ik extra belegen kaas in plakken. Dat vind ik wel zo handig. En op de terugweg, dan heb ik de hele zak met 10 bolletjes naast me liggen. Dan is er dus al eentje uit. Dan gaan er zeker 4 weer naar binnen met kaas. Dus ik ben er wel van. Tussen 2 boterhammen en dan in een wafel en dan ook nog een plakje ham. Tosti hamkaas, ja, dat is niet te versmaden natuurlijk. Lekker bezig, Jos, zeg maar. Dus even kijken dan, want... nee, niet kijken, we gaan even luisteren. Ik heb hem eigenlijk toch niet kunnen checken. Het is radioproof. Een liedje dat Edwin even geregeld heeft voor Marokko. FIFA Marokko. Nou, we gaan toch een stukje laten horen. Ja, het moet maar even. We moeten even door de fris zure appel heen bijten. Ja, het is niet anders, hè? Een klein stukje dan, hoor. Want het is toch wel zuur dat Nederland eruit ligt, vind ik, hoor.

0: Oké, okay. Het is toch wel een beetje zuur. Aan de andere kant, ja. Ik weet niet of iedereen nou voor Marokko moet zijn, of kan zijn, of wil zijn natuurlijk. Want het laatste wil zijn, ja, daar ben ik ook niet eigenlijk. Ik laat het voetbal even voor wat het is. Maar goed, aan de andere kant, de voetballiefhebber die gaat zijn hart nog wel even ophalen met de wedstrijden in Canada. Mexico. Hebben we net gehad. En Mexico, Mexico. Oh mensen, het is er tijd voor. Dit is de eerste schakel in de ketting. Dr. John, right place, wrong time. Dat zeg ik. Nummer 1 dus.
1: De muziekketting.

0: Oh, Dr. John. Ja, Dr. John. Ik moet even nakijken wie ook weer Dr. John was. Dacht ik bij mezelf in het kader van bereid je een keer voor op je artiesten die je aan- en afkondigt. Ik denk, daar heb ik nog even de tijd voor. Trouwens, Hans heeft ook een verhaal intussen. Die stuurde er straks even een duimpje door. Gerben Pap. Ja, die laat ook even weten waar die geweest is van het weekend. Volgens mij was het racer, als ik me niet vergis. Die Dr. John, die stond met dit nummer, Right Place, Wrong Time, in de tipparade in Nederland in het jaar 1973.
1: 1973.
0: Sorry. Ook bekend als Dr. John Creole of Dr. John the Night Tripper. Dr. John, de artiestennaam, hij is niet meer bij ons sinds 2019. Van de pianist, zanger, songwriter Malcolm John Ribbonack Jr. Hij begon al in de jaren 50 als sessiemuzikant. Hij was er vroeg bij, want hij werd geboren in 1941. Maar hij overleed dus in 2019. Deze Dr. John. Ik vind het altijd een lekker nummertje. Was de eerste schakel in de ketting. Want No Particular Place to Go van Chuck Berry sloot met het woordje place. Naadloos aan op Right Place, Wrong Time van deze Dr. John. Onderweg op KBC. Ik vond het een leuk liedje over Marokko trouwens hoor, Edwin. Goed gedaan. Gerben Pap, na een fantastisch Formule 1 weekend van Oostenrijk, ben ik zojuist weer vertrokken met een rondje Luxembourg. En aan iedereen een fijne dag gewenst. Kijk, zo kan het ook, mensen. En Hans de Viking, goedemiddag Bob. Ik ben een beetje rond Milaan aan het lossen. Het is hier zo'n 33 graden en ja, veel zweten. Maar veel drinken en chips eten is ook goed, zegt hij. Groetjes van de Viking. Ja, dat is niet een gebied van de Viking, hè. Dat is meestal Scandinavië. Maar nu gaat hij eens een keertje naar Italië. Dat is ook wel wat anders natuurlijk, ja. Ja. Dan moet je veel drinken en chips eten. Wat doen we in Zweden altijd en Denemarken en Noorwegen? Wat eten we en drinken we dan met name, bedoel ik dan? Jij. Dan. Ik ben benieuwd. Zit nog even naar de foto's te krijgen? Getuigen op de... Oh ja, op de Gotthardtunnel zie ik hier. Leuk om te zien, om er even in te gaan. Ik ga een stukje met je meerijden. De Gotthard is ook wel een gek stukje aan het begin ook, hoor, vind ik. De smalletjes, maar ja. Oké. Ik ben er nooit doorheen geweest, moet ik je zeggen. Ik ben al wel een keer in Zwitserland natuurlijk geweest, of twee keer. En Oostenrijk ben ik ook nog nooit geweest. Italië gelukkig wel een paar keer, maar... Dit is voor mij nog steeds onbekend terrein, die Gotthard. Trouwens... Alle andere grote tunnels in Zwitserland of in Frankrijk of in Italië ook niet. Ik heb geen tunnelvrees, maar ik denk ineens, ja. Waarom wil ik dat? Nou, dat wil ik niet eigenlijk, ja. Bij het meer van Genève, in Genève zelf, ben ik wel door de tunnel gegaan. Klein stukje. Bij het vliegveld. Onderweg op KBC. Oh, nou. 12:49 op deze laatste dag trouwens van de maand juni. Dan hebben we bijna het eerste half jaar van 2026 alweer achter de kiezen. Gaan we ons zo meteen dan maar wel weer bezighouden, hè, met, ja natuurlijk, de tweede schakel in de ketting. Nou, je mag aansluiten dus op, ik zei het al, Dr. John. Een andere dokter. Een andere John. John, mag je ook zeggen. Of right place, wrong time. En elke vertaling die je eraan mee wil geven, geef er een draai aan. En vooral slinger hem door naar bob@kbcradio.nl of message Bob van Beteren.

0: Rosaria, 1986, Let's Dance. Ja, voor de muzikale ketting, wat moet ik hier nou mee? No Particular Place to Go van Dr. John. Nee, No Particular Place to Go van Chuck Berry, gevolgd door Dr. John's Right Place, Wrong Time. Doe dan Dr. Bernard van Bonnie Sinclair. Ja, met de stem van Ron Brandstede erbij. Ja, het gaat me toch een beetje te ver. Sorry Ruud, ik ga het niet doen. Ja, misschien toch wel. Ik denk het niet. Eerst Calling Dr. Love. Dit is Kiss. Lekker. En dat is hem dan wel. Wel?
1: De muziekketting. Schakel 2.
0: Onderweg.

0: Kiss uit het jaar 1976, deze Dr. Love. Ja, daar was een naadloze aansluiting op Dr. John. Nou, wie weet Dr. Bernard zo meteen nog ook nog een. Ik weet het niet. Calling Dr. Love van Kiss, laten we voor wat het is. En dit programma loopt ook een beetje ten einde. Wel weer jammer natuurlijk, Kees, José en Buk. Ja. Die zijn erbij. Ik kwam trouwens nog een liedje tegen van William Jans dus, samen met Lee Towers. Maar volgens mij gaat het over You Never Walk Alone, over voetbal. En zo'n beetje most het naar de maaltijd om die morgen te laten horen. En voor vandaag heb ik geen tijd meer. Nou, wie weet, doen we het toch nog even morgen dan. Hoewel, voetbal, hè? Ja. Is allemaal wrang. Duimpje van Kees, van José en van Buk. Goede reis voor jullie. Geldt voor iedereen natuurlijk. Een bon voyage. En morgen dan maken we weer samen radio. Dan is het alweer woensdag. Gaat Jos nog een beetje de week doorzagen. Laatste keer voor zijn vakantie. Jos, hoe gaan we dat oplossen trouwens? Moet je hem even doorgeven, dan weet ik genoeg. Trouwens, hier zie ik ook nog een berichtje van José. Had ik gemist. Diverse klanten zijn aan het laden en uitlossen in Frankrijk trouwens. Bij heerlijk verkoelend weer, nu 19 graden. Voor mens en dier echt wel even een verademing. Een lekker vers stokbroodje gehaald en gezellig aan het luisteren naar Bob op de radio. En dat lees ik dan voor. Fijne uitzending. Bijna te laat. Groetjes van ons, de drie musketeers. Nou, tot zover dan de berichtgeving. Ik zeg, we zijn er doorheen op één nummer na. En dat is de muzikale ketting nummer 3.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: Dr. Robert van de Beatles.

0: We gaan veel te snel voorbij. Hè? Dit programma is ook morgen weer via Den Haag Totaal, Hollands Palet en Barregaanderadio.nl. En altijd via KBC Radio. Zometeen meer dan 50 jaar popmuziek. En Marker het Zout hier vanmiddag van 3 uur tot 4 uur. Ademain, zeker Hannes van Zorbetra vroeger en tegenwoordig Ton Trans. En Ruud, ook jij dankjewel. Ruud van MRC. Tot morgen. Musical Power.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: ABC. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkus zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse-Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8.000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4.000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim $10 miljard. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer langzaam rijden, 5 minuten vertraagd. We are official.

0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijs. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. Op de N343 Oldenzaal richting Slagharen voor Geesteren 10 minuten oponthoud.

0: But you're just a boy.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n 3 vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de juni maand zo warm met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van het jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar 301 miljoen euro. De basis-tv-pakketten daalden 3,5% tot 291 miljoen euro. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het Radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Jouw hits. Jouw station. ABC.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n 3 vervullen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden de junimaand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je enige vertraging. Aan de grens met Duitsland, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Douwdijk, 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht. A58, Breda-Tilburg, bij Ulvenhout, 10 minuutjes vertraging. Vanaf knooppunt Galder rijden langzaam. En op de N207, Hillegom-Alphen aan de Rijn. Bij de aansluiting met de A44 een ongeluk. De weg is daar dicht. Je zal moeten omrijden vanaf afrit Abbenes.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met PRO sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met PRO, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: weer gaat het fout vanaf de stip, Nederland en penalties, het blijft een moeilijk huwelijk. Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden, omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam een toge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Daar staat file bij knooppunt De Hoek, 6 kilometer, dus één rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook bij Zwolle Centrum, 7 kilometer file. Miami Go!

Ook vandaag weer de gouden glans van radio. En we gingen van start met Mexico. Uiteraard de Les Humphrey Singers. En net gehoord Tom Jones. En It's Not Unusual. Nu zo goed als continu liever, drie klassiekers op rij. Te beginnen met Kiki Dee uit 1974. Stay With Me Baby.

0: Beleef de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Ik ben Leo van der Goot. En dit is het Zoute Uur op KBC.

Dat waren de Pipkins met Gimme That Ding. Grappig, het lijkt wel Nederlands. Geef hem dat ding, toch? Je hebt gekozen voor het Zoute Uur hier op KBC Radio. En het is tijd voor de Rubettes. Yeah.

Rond het jaar 1900 trok een Christian Slieker met Grand Théâtre Edison door Nederland. Een bioscoop in een tent. Dat was het. En de man ging ermee van kermis naar kermis. Slieker had de primeur van het bioscoopconcept. Jawel. Tijdens de zomerkermis in zijn geboortestad Leeuwarden, die houdt in het Fries, kon het enthousiaste publiek kennismaken met het nieuwe medium. Uiteraard tegen betaling in toenmalige guldens. Eerste rang 50 cent en tweede rang, dat kostte je 25 cent.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte, oh nee Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. De meeste files in Zuid-Holland en bij Utrecht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto daar op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En alweer 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij knooppunt Valburg vanaf knooppunt Grijzoord 12 kilometer langzaam rijden.
4: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Ja, Breker, kom maar.
5: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
8: Miami Girl.

0: Gouden klanken op KBC Radio met zojuist gedraaid aan het begin van de tweede helft. De Clan Campbell met Southern Nights en net Al Hudson en Partners, You Can Do It. Hoog tijd voor
1: KBC's Retro Top 3.

toch grappig, hè? Davy, Dee, Dozy, Bikkie, Mick en Titch. Rare naam voor een groepje. Don Juan, zoals de Amerikanen zeggen. Dat was de laatste in dit blokje van drie gedraaide platen. Wat mij betreft, mooi dat je weer op luisteren zat, zoals dat tegenwoordig heet. De muziek gaat gewoon door bij ons 24/7.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Zie je al die gewone zoutjes niet meer zitten? Oké, dan pak je een borrelnootje van Calvé. Dat is nieuw, dat is bitter, dat is krokant. Een pinda met een jasje, dat is het nieuwe borrelnootje van Calvé.

0: Joffelnotje.
1: Nieuw van Iglo, de Poestaburger. Met malsvlees, paprika en tomaat en pietigheid. Dat is wat anders en daarbovendien ze zijn zo klaar. Goed idee, hè? In Iglo's ideeënwinkel.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met PRO sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met PRO, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. Het ministerie heeft 700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook loopt het verkeer vertraging op door werkzaamheden bij Gorkum. In totaal bijna 400 kilometer al. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Ruim 20 minuten vertraging door werkzaamheden bij Utrecht Centrum. 7 kilometer file vanaf Breukelen rijdt het langzaam. A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file en een kwartier op onthoud. En de rechterrijstrook van de A73 is dicht. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt het Vonderen. Vanaf Roermond Oost 6 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur. We are

0: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files in de Randstad momenteel en ook in Noord-Brabant is het behoorlijk druk. Ook loopt het verkeer vertraging op door de werkzaamheden aan de A27. Al ruim 500 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij afrit Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Werkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Die werkzaamheden worden uitgevoerd op de A27. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daardoor bij knooppunt Eveningen 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt het Vonderen 5 kilometer file en al ruim 20 minuten vertraging. Maar de weg is daar dicht. Zowel de Roer- als de Zwammentunnel zijn in zuidelijke richting dicht. Je zou kunnen omrijden, dat pakt dan vanuit Venlo de route via Eindhoven over de A67 en de A2.

0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse Gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een drukke avond. Spits 630 kilometer file in totaal. Drukker dan normaal. Meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk op de weg. Heb een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Vanaf Utrecht-Papendorp 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam door 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. De Velsertunnel die is dicht. Die ligt in de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een kwartiertje vertraging voor de tunnel. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. 15 kilometer file door werkzaamheden. AC.

0: hits.
1: Jouw hits.
2: Jouw station.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De afgelopen twee weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 700 kilometer file in het land. Het is drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. En ook in Gelderland is het druk. Veel vertraging door de werkzaamheden ook op de A27. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook werkzaamheden. Bij Beestenkop van 19 kilometer file. Vanaf Utrecht Centrum moet je rekening houden met 40 minuten vertraging. 40 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tot aan Zoeterwoude-Rijndijk. 23 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein. 40 minuten oponthoud dus. En 40 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 14 kilometer file. Begint al langzaam te rijden bij Utrecht Noord.

0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog 3 anderen aangehouden, 2 in België en 1 in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog ruim 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is nog steeds drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad. In Noord-Brabant is het druk, maar ook in Gelderland is het veelvuldig file rijden. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij afrit Everdingen. 12 kilometer file door de werkzaamheden daar. Half uur tijdsverlies. Half uur vertraging ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door 17 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 dicht is in noordelijke richting. A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer nog eens een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Er staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Je kan er makkelijk omrijden over de A9 en de A2 richting Amsterdam. A4 Amsterdam-Rotterdam, dus naar het zuiden. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file. Vanaf Zoeterwoude-Dorp duurt ruim een half uur langer over. En die vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. File rijden tussen Utrecht-Noord en Everdingen over 14 kilometer.
7: We are officially the hottest AM station.
8: 891. Windkracht 6 tot 7.

0: 891. We are the mighty KBC.
1: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. En de afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. En dan nog het weer. Het klaart op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 200 kilometer over van deze avondspits. De meeste vertraging heb je nog op de A2 Den Bosch-Utrecht. 20 minuten bij Waardenburg. De A4 is net weer vrijgegeven vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer na een ongeluk. Nog wel 4 kilometer file daar en 20 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Door de werkzaamheden 12 kilometer file vanaf afrit De Bult rijdt het langzaam.
6: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rotary van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
6: Ja, Breker, kom maar.
7: Met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
9: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
9: Ga naar kbcimport.com.
11: We are officially the hottest AM station. 8, 9,
12: 8. Windkracht 6 tot 7.

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn end. Nog 66 kilometer file in het land. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden daar. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel na een ongeluk. Vanaf Oorschot 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. We are

0: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne in Hoogkeppel in 2024. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. En een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. En dan nog het weer. Het klaart op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
3: We are officially the hottest AM station.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een poging van tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. En tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne in juni 2024 in Hoogkeppel. En dan nog het weer. Het klaart op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6. Zeker nog tot zaterdag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. En bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. En dan nog het weer. Het klaart op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
1: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. En voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. En bij een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: ABC. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws. We are

0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Engelse acteur Michael Byrne is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij is met name bekend door zijn rollen in de films van Harry Potter en Indiana Jones. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. En een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat, net over de Duitse grens bij Emmerich, van de weg raakte. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. En bij een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: ABC. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws. We are.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws. Ah!

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws. We are